0: noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire, Undercover een jaar bij Reform, is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar

0: haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
4: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
3: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
4: Duur?
3: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intersalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarden. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney brak in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
6: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

zitten en ze zwaaien naar vriendenboeten in de naam. Ze huurt zichzelf neer als ze net iets te laat. En als een trein vertrekt met een lange diepe zucht, wijt

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd door undercoverjournalisten terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In een nieuwe documentaire is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. En in Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder...

0: Hilder Kandinsky verkocht. Das Bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Zij hebben het nu dus verkocht.
1: En selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for 27 million pounds. Congratulations.
0: De opbrengst was 27 miljoen pond, dus omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
2: ZGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van ZGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
0: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.
1: Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

0: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevel- en mistbank gevormd. Deze lost vanmorgen op en maakt een plaats voor een zonnige periode, afgewisseld door wat hoge sluierbewolking. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 à 21 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten slepen OpenAI voor de rechter, het bedrijf achter ChatGPT. Volgens de staten is de chatbot onveilig en misleidend. Zo zou de chatbot gevaarlijk medisch advies geven. En onlangs bleek dat ChatGPT een tiener aanzette tot zelfdoding. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval. De politie en het Openbaar Ministerie hebben moederbedrijf Ahold gevraagd om dat wel te doen. De website en app van de supermarkt werken nog steeds niet. De winkels worden wel weer bevoorraad. En in Berkel en Roderijs is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Daarbij kwam veel rook vrij en de loods is volledig verwoest. Ook zijn auto's beschadigd geraakt. Er vielen geen slachtoffers. Het weer, veel zon en het blijft droog. Het wordt 18 tot 20 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg, onder wie Martijn Tusveld.
8: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd en ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om mezelf wat aan te doen.
7: Er golden zeer strenge regels binnen de wielenploeg en wie kritiek had werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura.

0: van Megen.
1: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
0: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
3: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: Lei Spreeuwenberg.
1: Afgelopen nacht was het helder en bij weinig wind is de temperatuur gedaald naar zo'n 7, lokaal 8 graden als minimum. Ook heeft zich hier en daar een nevel- en mistbank gevormd. Deze lost vanmorgen op en maakt een plaats voor een zonnige periode, afgewisseld door wat hoge sluierbewolking. Het blijft de hele dag droog. Er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 à 21 graden.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.

0: de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Praat mee, kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl, omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. De EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
4: Dus je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
3: Om tot een begrotingsakkoord te komen moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn twee mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
5: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
3: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring.

0: Wij Team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Fikoop Zevenum.

0: Hey, één goedemorgen, donderdag.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Donderdag de 15e, welkom bij Schrijven voor Bedrijven. Want wij begonnen met ABBA, altijd goed. Eerste plaat, ABBA plaat. En een Franse titel, en de rest helemaal Engelstalig.

0: Voor 1979. We gaan ze weer draaien tussen nu en een uurtje of 12 hier in de ochtend bij.
1: Schrijvend voor bedrijven.
0: En gisteren voor de eerst op de zender deze van Suzanne en Freek.

0: Love Unlimited. En het orkest was natuurlijk het huisorkest van Barry White en de zangeressen hier. I'm so glad that I'm a woman.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: 15 oktober. Ja, natuurlijk een toch wel een historisch popfeitje. Het klassieke album van Fleetwood Mac, Rumours, kwam uit. Het was op 15 oktober van het jaar 1976. Nou, het was ondertussen een soort verzamelalbum geworden. Er staan zoveel hits en singeltjes op, maar ook de mooie albumtracks die nog veel gedraaid worden nog steeds. En veel voorkomen ook in de eindejaarslijsten altijd. Nou, dan hebben we Little Richard. Die neemt op 15 oktober 1956 zijn eigen compositie Good Golly Miss Molly op. En voor het piano intro is hij geïnspireerd door Rockets 88 in opname van Jackie Brunson. Good Golly Miss Molly wordt pas in januari 1958 uitgebracht. En deze single komt op 17 februari 1958 binnen in de Amerikaanse top 100. En zou daar de 10e plaats bereiken. En hier komt dat speciale piano intro.

0: snel.
1: Ja, 2022 een bijdrage van Rosa Lynn aan het Eurovisie Songfestival. Wat een leuk liedje toch, Alex. Snap, zo heette die. Hey, Frans-Canadees, dit heel bijzonder. Kaden

0: was het bandje van Lex Uiting, Zoemaar en Nooit meer in de Hoes. Daarvoor Mumford & Sons, The Cave. Ze kwamen eventjes uit de grot. En de Complainte pour Sainte Catherine was van Caton & McCurricle. Een hele bijzondere uit 1976. Tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar entree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam, maar door ziekte is ze niet fit genoeg. Het weer, veel zon en het blijft droog bij 18 tot 20 graden.
2: Het is herfst op je radio. Peter Trinekens.

Nou, ik ben het liedje steeds mooier gaan vinden. Van jou niet, Sienna Spiro. Prachtig. Great Expectation. Die verwachting wordt zeker waargemaakt door haar. Dolly Parton.

Alweer 2011, toch alweer een van de klassiekers van Adele, Set Fire to the Rain. Een liedje met een dubbele ontkenning, Never Gonna Not Dance Again, dit is Pink.

Dat mooie staartje op het eind is zo mooi. Jammer eigenlijk dat die weggefeed wordt als het ware. De Ceylon. Check it out. 15 oktober 1971 is de geboortedag van Sandra Kim. We kennen haar eigenlijk van dit ene hitje wat zij had. Ze won voor België toen de tijd het Songfestival.

Alle artiesten tot wereldhits. Dit is de plek.

Ja, Stevie Wonder en zijn versie van Blowing in the Wind. We kennen natuurlijk ook van de Hollies en de meester zelf, Bob Dylan. Op naar het nieuws en de reclame van 10 uur. Nog een klein stukje in zijn metaal. Dan spreken we elkaar zo weer.

0: voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
1: Zeg Milou, ben je er al geweest?
2: Waar?
1: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: het gouden duo Hall & Oates. Kunnen we wel stellen, want hun samenwerking leverde gouden platen op, denk ik hoor. Deze Kissed on My List. Die kan ook weer afgevinkt worden. Het plaatje kwam uit 1981.
1: Historische gebeurtenissen van jaren geleden.
0: Nou, we gaan een stukje live muziek draaien dadelijk. En dat heeft allemaal te maken met het eerste Gala of the Year van Lee Towers. Dat was namelijk op 15 oktober 1984 in Ahoy in Rotterdam. Het was toch wel heel bijzonder, want voor dit gala heeft de zanger een orkest van 65 man uit Engeland laten overkomen. En een van zijn gasten was zangeres Julia Loco. Lee Towers, de man met de gouden microfoon. Tegenwoordig maakt hij reclame voor brillen.

bij de reclame op tv voorbij komen. Maar hij is nog steeds actief als zanger. En dat Gala of the Year, dat is wel 25 jaar achter elkaar geweest. Of misschien nog wel langer in dat Ahoy in Rotterdam. De man is al behoorlijk op leeftijd. Loopt een beetje lastig, maar hij is niet te beroerd om op te komen draven voor optredentje hier, optredentje daar. Dus wat dat betreft, toevallig was ik een aantal jaar geleden nog in een hotel in Apeldoorn. En dan bleek dat iemand daar een privéfeestje had. En had hij Litouwers voor ingehuurd voor een 50-jarige verjaardag te vieren. Nou, je moet er wel wat voor over hebben natuurlijk. Maar hier is hij helemaal live. Opgenomen tijdens dat Gala of the Year. You'll never...

0: die muziek die gaat maar door hier bij Omroep Horst en de Maas. We draaiden natuurlijk muziek van Protocol the Man en Feel It Still. En You'll Never Walk Alone was van Lee Towers.
1: Beter Trinekens met de beste gouden ouwe.
0: En we zoeken een plaatje van de Searchers. Zoek, zoek, zoek. Sweet Swarm, my sweet.

Ja, nog zo'n 10 minuten. En dan komt hij weer voorbij, hè? De Forgotten 45 voor vanmorgen. Ik heb eerst nog eventjes een plaatje van The Voice. Zometeen. Wie is The Voice? Ja, nog een andere bijnaam, Mr. Blue Eyes. Nou, dan weet jij dat het over Frank Sinatra, natuurlijk. En dat allemaal in het kader van 15 oktober 1964. Op die dag overlijdt de Amerikaanse componist Cole Porter in Santa Monica in Californië. Hij had problemen met zijn nieren. En hij heeft heel wat nummers gecomponeerd die Frank Sinatra uitvoerde. I Get a Kick Out of You, Night and Day, Love for Sale, Don't Fence Me In. En ook I've Got You Under My Skin, het liedje wat ik zo meteen aan je ga laten horen in de versie van Frank Sinatra. Maar die componist Cole Porter, die werd 73 jaar. En hier is Frank Sinatra met een van zijn composities van Cole Porter.

Zo, de gemengde gevoelens, gemengde emoties in dit geval, hè, werden bezongen door de Rolling Stones. 1989, The Mixed Emotions. En de Melanie, Olivia Dean. Zo, inmiddels is het hoogste tijd voor de Forgotten 45 van vanmorgen. En daarvoor gaan we naar het jaar 1968. The Small Faces. Die werden nog eens gevraagd door Ger. En het leuke van het liedje is dat er allerlei geluiden in verwerkt zijn. Allerlei buitengeluiden. Van een luie zondagmiddag. Daar komt het op neer. En dat is ook de titel. The Lazy Sunday Afternoon. Hier zijn de Small Faces. Dankjewel Ger voor deze tip. Forgotten 45.

Ja, Eric Clapton heeft diverse nummers van GG Kill ooit uitgevoerd. En het leuke is dat hij hier samen met GG Kill deze maakte. Roll On. Op naar 10, wat zeg ik, 11 uur met Helene Fischer.

0: weekend van 9 tot 12. De beste muziek tijdens je werk. Schrijvend voor bedrijven.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.
5: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
9: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
10: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
11: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl.

0: Ja, de echte kenner weet dat dit liedje oorspronkelijk van Gilbert O'Sullivan is. Alone Again Naturally. En Gerard Cox zong het onder de titel 1948. En de subtitel was natuurlijk Toen was geluk heel gewoon. Er kwam ook mooi tot uitdrukking in deze tekst. Ik dacht dat het geschreven was door de heren Code & B. Hè? Deze opname voor Gerard Cox. Toen was geluk heel gewoon. Was ook later de tv-serie De Comedy, waarin Gerard Cox en Joke Bruijs natuurlijk jaren succesvol acteerden. Miley Cyrus, Best Persuaders and I Wanna Dance With Somebody van Whitney Houston. Whitney op haar best, 1987. Hoogste tijd voor de platen zijn verhaal. Niet te lang praten. Dus wij gaan snel over naar Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Elke dag hoor ik wel weer een ander verhaal over je. Iemand vertelt me bijvoorbeeld dat je niet goed genoeg voor me zou zijn. Of er wordt gezegd dat je een ander hebt en dat je mij alleen maar gebruikt. Ik weet niet eens zeker of je eigenlijk wel van me houdt. Elke keer als ik er voorzichtig naar vraag, ontken je het. Je wilt zo graag een vrije relatie en ook met andere mannen uit. Sterker nog, je vindt dat ik net zo zou moeten leven. En als ik zeg dat ik daar niets van begrijp, noem je me naïef. Misschien is het wel beter om bij je weg te gaan. Dan heb je tenminste alles zelf in de hand. Maar ik blijf het liefste net zo lang bij je tot je evenveel van me houdt als ik van jou. Terwijl ik natuurlijk ook wel weet dat je er andere vriendjes op nahoudt. En jij vindt het maar raar dat ik al mijn liefde aan één persoon geef. Nou, ik weet zeker dat er een moment komt dat jij dat ook zult doen. Tot die tijd zal ik het je vergeven. Gewoon omdat ik gek op je ben. Wat mij betreft mag je me van alles aandoen. Sterker nog, dat doe je ook al. Maar zolang we af en toe even samen zijn, vind ik dat eigenlijk niet zo erg. Ik hoef die vrijheid van jou niet. Ik wil niet rotzooien met anderen. De enige die ik wil, dat ben jij.

0: een van die standaard gouden ouwe die regelmatig voorbij komen hier bij Omroep Horst aan de Maas. Jaren 60, The Trucks and With a Girl Like You. Eendracht, Macht, Macht, dat is de naam van de molen in Meertrik. Maar ook van het liedje van Guus en Giel.
1: Den haan op den toren, las een loer in de moor. Sint-Jan vrucht zijn aandacht, elke dag ieder oor.

0: De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. De provincie wil bij extreme droogte kunnen ingrijpen in het gebruik van grondwater. In Sittardse parken gaat een pratende robotmaaier aan het werk. En honderden liters diesel zijn het riool ingelekt bij een tankstation in Echt.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven van maandag tot en met vrijdag.

Yves Berensen en Het Verlangen. Een aansluiting op het Limburgse nieuws van 11:30. Hey, ik heb nog een berichtje over deze dagje in 2011. Toen behaalde namelijk het Nederlandse hockeybalteam voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel. Het team versloeg Cuba in Panama-stad met 2-1. En het Vaderlandse team staat beter bekend als het Koninkrijksteam en bevat de beste spelers uit het Koninkrijk der Nederlanden. Dus uit Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nou, dat was toch een mooi mijlpaaltje. De laatste half uurtje doen we meestal een feitje van deze dag in het verleden, wat niet direct iets met muziek te maken hoeft te hebben. Dus we snel naar de muziek. Wild Cherry. Played it funky music, White Boy. Nou ja, goed, funky music werd meestal gespeeld door mensen met een kleurtje. Maar in dit geval waren het gewoon blanke artiesten. Wild Cherry played it funky music.

Ja, 1963, Dance with the Guitar Man van Duane Eddy. De Guitar Man himself, met een belangrijke rol. En natuurlijk voor de gitaar van Duane Eddy. De gitaar als geen ander zo goed kon bespelen. Ja, de Rebel Rouser was natuurlijk een grote hit geweest van hem toen de tijd. Pet Shop Boys. Hier is hij, It's a Sin.

Zo, de koek is bijna op en wij sluiten af voor deze donderdag. Ik dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je het gezellig vond. Volgende afspraak morgen om 9 uur in de ochtend. De nieuwe schijven voorbedrijven. En blijf luisteren, zo dadelijk Lunch Live.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Jenneskens Tuinbouw Loonbedrijf en Cultuurtechniek Horst en Jumbo Fikoop Zevenum.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Gisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

met Alphaville en Big in Japan begonnen we vandaag Lunch Live. Leuk dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep 1M en Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag donderdag en het is vandaag 15 oktober. Wil je de tijd weten? Exact 6 minuutjes over 12. We gaan meteen door. Nee, wacht, ik heb klaarstaan deze muziek voor jou. Climb Fish.

Maar zoals je het gewend bent, we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Door herhaaldelijke lekkages aan waterleidingen in Baarlo en Beringen zijn vervangingswerkzaamheden vervroegd uitgevoerd of ingepland. De werkzaamheden stonden oorspronkelijk gepland voor 2029, maar zijn naar voren gehaald naar 2026. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas op schriftelijke vragen van raadslid Wezenberg van lokaal Peel en Maas. En sinds de 3 basisscholen in Horst een eigen schoolbibliotheek hebben, pakken kinderen van 0 tot 12 jaar steeds vaker een boek. Binnen 2 jaar steeg het aantal uitleningen voor op school in de gemeente van 27.000 naar 47.000 boeken. En daarmee scoort de gemeente Horst aan de Maas opvallend goed, ondanks een landelijke daling in leesvaardigheid. En woningen moeten niet alleen geschikt zijn voor de bewoners van vandaag, maar ook voor die van morgen. Dat stelt Wonen Limburg-Noord in een brief aan de politieke partijen in Peel en Maas. De organisatie maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen en roept de gemeente op om bestaande regels beter te controleren. En dan ben je bezig met jouw lunch. Nou, heel even het broodje aan de kant. Want het aantal meldingen van rattenoverlast in Peel en Maas is de afgelopen jaren flink toegenomen. Waar de gemeente in 2024 nog 113 meldingen ontving, staat de teller dit jaar al op 272. En toch ziet het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding om extra maatregelen te nemen of het huidige beleid aan te passen. Volgens de gemeente is er geen sprake van een groot structureel rattenprobleem. Goed, we gaan naar het weer. Vandaag en morgen. Morgen tot morgenavond. Nog lekker na zomerweer. Morgenavond slaat het weer om. Dan krijgen we te maken met een andere windrichting, waardoor we te maken krijgen met wat nattigheid, motregen of wat buiten.

je morgenavond pas. Dus geniet nog van deze komende 2 dagen. Meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst aan de maas.nl, maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app van zowel Horst aan de Maas als PNM.

0: verdwijnt Sonic met haar Alive. 17 minuutjes over 12 op deze donderdag 15 oktober alweer. We gaan naar Bezel, want de gemeente Bezel heeft stevig moeten ingrijpen in de uitgaven van om de begroting voor 2027 sluitend te krijgen. Door de kosten om te buigen, subsidies niet te verhogen en extra inkomsten te zoeken, is het gemeentebestuur erin geslaagd in dreigend tekort af te wenden. De begroting sluit af met een positief saldo van €155.000. En daarvoor moeten inwoners wel meer gemeentelijke belasting gaan betalen. Tegelijkertijd wil het college miljoenen blijven investeren in woningbouw, maatschappelijke voorzieningen en de leefbaarheid van de dorpen.
1: De gemeente Bezel heeft kosten moeten ombuigen om financieel gezond te blijven. Door scherpe keuzes te maken heeft het gemeentebestuur een dreigend begrotingstekort weten te voorkomen. De begroting sluit nu met een overschot van €155.000. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en daarmee ook van wethouder Linse van Financiën.
2: Dit college heeft ervoor gekozen om met 4 wethouders aan de slag te gaan en ook de portefeuille financiën onder te brengen bij een wethouder. Die rol die mag ik met trots vervullen. En een van de cadeautjes die ik van mijn collega wethouders heb gekregen, het is natuurlijk heel symbolisch voor de periode waar we ingaan, is de begroting 2027. En heb ik een koffertje gekregen, het Bezelse koffertje, de miljoenennota, voor de begroting 2027.
1: Kritisch kijken naar de begroting.

0: was nodig. Zonder maatregelen zou de gemeente volgend jaar met financiële problemen zijn geconfronteerd. Een belangrijk deel van de besparingen vindt plaats in de zorg. Zo verwacht BSO al €350.000 minder uit te geven aan jeugdzorg en nog eens €175.000 te besparen op jeugdbescherming en jeugdreclassering. Ook leerlingenvervoer moet goedkoper worden. Daarnaast wil de gemeente bij aanvragen voor huishoudelijke hulp eerst 3 maanden bekijken of inwoners de ondersteuning zelf kunnen regelen of betalen.
1: We weten natuurlijk dat er ook voor de gemeente zware tijden aankomen in ieder geval. Dat er vaak een disbalans zit tussen taken die de gemeentes moeten uitvoeren vanuit het Rijk en de middelen die ze krijgen om dat ook goed te kunnen doen. En dat maakt ook dat wij scherpe keuzes hebben moeten maken in hoe gaan we zorgen dat we een gezonde financiële positie houden voor de gemeente Bezel. En dat betekent ook dat we keuzes hebben moeten maken over wat doen we wel en wat doen we niet.
0: Een gemiddeld huishouden met een eigen woning komt op €926 aan gemeentelijke belastingen uit. Dat is €33 meer dan de €893 in 2026. Een stijging van 3,7%. Daarbij vervalt ook de eenmalige lastenverlichting van vorig jaar. Vergeleken met het bedrag dat inwoners dat jaar daadwerkelijk betaalden, bedraagt de stijging daardoor €69. Volgens de gemeente blijven de woonlasten desondanks onder het Limburgs gemiddelde, dat in 2026 op €980 lag. Om extra geld binnen te krijgen gaat de toeristenbelasting fors omhoog. Dat moet de gemeente jaarlijks bijna 6 ton extra opleveren. Het geld dat hiermee wordt opgehaald wordt deels ingezet in de recreatiesector.
1: We maken bijvoorbeeld de keuze om te zorgen voor meer inkomsten door de toeristenbelasting te gaan verhogen. We maken op dit moment gebruik van 2 tarieven, een laag tarief en een hoog tarief. Het hoge tarief gaat met €1 omhoog en het lage tarief gaat met 50 cent omhoog. En dat doen we omdat we ook vinden dat de gemeente Bezel een gemeente is met een recreatief profiel. Het is hier heel goed vertoeven voor inwoners, maar zeker ook voor mensen die hier verblijven. We zijn heel trots op ook alle locaties die we hebben. Dus denk aan B&B's, onze campings die we hier hebben. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiepark de Lommerbergen. En we vinden het ook belangrijk om de mensen die hier recreëren, om ze ook het voorzieningenniveau hoog te houden. En dat vraagt natuurlijk ook een bijdrage. Dus we hebben vooral gekeken hoe houden we de bijdrage die we kunnen vragen ook in balans met een hoog voorzieningenniveau. Zodat hier fijn recreëren is. En dat mensen hier vooral ook heel graag terugkomen in de gemeente Bezel.
0: Ook het verenigingsleven merkt de financiële maatregelen. Subsidies blijven bestaan, maar worden voorlopig niet verhoogd.
1: Wat voor ons ook heel erg belangrijk is geweest, is het verenigingsleven. Daar dragen we een heel warm hart toe. En we hebben vooral gezegd van daar willen we eigenlijk niet dat het te veel pijn gaat doen. Dus we hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we zorgen dat we niet hoeven te korten. Tegelijkertijd is ook het eerlijke verhaal dat we niet indexeren voor de komende jaren. En dat betekent dat verenigingen weten het niveau wat ze nu hebben, dat ze dat de komende jaren ook van ons kunnen verwachten. En dat vraagt in ieder geval ook van verenigingen om in de komende jaren goed binnen de eigen begroting te kijken van hoe ze die met elkaar rond en sluitend krijgen. En op die manier dragen we allemaal een steentje bij om de gemeente gezond en sterk te houden.
0: Ondanks de noodzakelijke ombuigingen blijft Bezel investeren in de toekomst. We gaan miljoenen euro straks naar de nieuwbouw van het gemeenschapshuis De Schakel en het nieuwe kindcentrum in Bezel. En ook houdt de gemeente vast aan de ambitie om binnen 10 jaar 500 woningen te bouwen.
1: Nou, ik denk dat wij een mooie begroting hebben gepresenteerd die voor de komende jaren gezond is. Waarmee we zorgen voor een sterke gemeenschap waarin we kunnen blijven investeren. En het is aan de raad om daar uiteindelijk ook 5 november iets van te gaan vinden. Ons college zit er ook in dat we ook altijd openstaan voor allerlei initiatieven vanuit de raad. Dus we zien ook uit naar een mooie algemene beschouwingen. En voor mij de eerste. Dus ik kijk er naar uit.
2: En je weet het, heb je de tv niet aanstaan? Dan kun je nog altijd naar ons YouTube-kanaal gaan. Of via onze website het filmpje nog een keer bekijken. We gaan naar Sandra en Maria Magdalena. Dit is Lunch Live.

En heel langzaam gaat het schuifje bij Roanijzen dicht. Terwijl bij ons het schuifje open gaat. Want we gaan naar het nieuws en uiteraard de weersverwachtingen. Door herhaaldelijke lekkages aan waterleidingen in Baarlo en Beringen zijn vervangingswerkzaamheden vervroegd uitgevoerd of ingepland. De werkzaamheden stonden oorspronkelijk gepland voor 2029, maar zijn naar voren gehaald naar 2026. Dat blijkt uit antwoorden van het college van burgemeester en wethouders van Peel en Maas op schriftelijke vragen van raadslid Wezenberg van lokaal Peel en Maas. Aanleiding voor de vragen waren signalen uit Baarlo voor een toenemend aantal lekkages. Het raadslid wilde onder meer weten of vergelijkbare problemen in andere dorpen voorkomen en of verouderde leidingen sneller vervangen moeten worden. Opvallend is dat de gemeente zelf niet weet hoeveel waterleidingbreuken en lekkages zich de afgelopen jaren in Peel en Maas hebben voorgedaan. Ook ontbreekt bij het college een overzicht van de verouderde leidingen van de belangrijkste knelpunten. Die informatie ligt volgens burgemeester en wethouders bij WML. Het waterleidingbedrijf is eigenaar van de drinkwaterleidingen en verantwoordelijk voor het onderhoud, reparaties en vervanging. En het aantal meldingen van rattenoverlast in Peel en Maas is de afgelopen jaren flink toegenomen. Waar de gemeente in 2024 nog 113 meldingen ontving, staat de teller dit jaar al op 272. Toch ziet het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding om extra maatregelen te nemen of het huidige beleid aan te passen. Volgens de gemeente is er geen sprake van een groot structureel rattenprobleem. Volgens het college komen meldingen uit alle dorpen binnen Peel en Maas. En de gemeente wijst op verschillende mogelijke oorzaken voor de toename, waaronder zachtere winters, verouderde rioleringen, rondslingerend afval en etensresten. En ook de strengere regels voor gebruik van chemisch bestrijdingsmiddelen spelen volgens de gemeente een rol. En naar aanleiding van de signalen heeft een ongediertebestrijder onderzoek gedaan

in Maasbree. En daarmee werden de openbare ruimte geïnspecteerd en kregen bewoners informatie en advies. En volgens het college zijn tijdens het onderzoek geen aanwijzingen gevonden voor een grootschalig rattenprobleem. Ook in delen van Helden en Panningen was het in het verleden langere tijd sprake van verhoogde rattenactiviteit. En daar zijn maatregelen genomen en is de situatie volgens de gemeente inmiddels onder controle. En woningen moeten niet alleen geschikt zijn voor de bewoners van vandaag, maar ook voor die van morgen. Dat stelt Wonen Limburg Noord in een brief aan de politieke partijen in Peel en Maas. De organisatie maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van nieuwbouwwoningen en roept de gemeente op om bestaande regels beter te controleren. En door de toenemende vergrijzing en het aanhoudende woningtekort groeit de behoefte aan woningen waarin mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. En toch worden volgens Wonen Limburg nog regelmatig woningen gebouwd met onnodige obstakels. Hoge drempels, zware deuren, te smalle doorgangen en onpraktisch ingerichte badkamers kunnen het dagelijks leven behoorlijk bemoeilijken. We gaan naar het weer voor de 2 dagen op zijn minst. Nou, vandaag en morgen prachtig nazomerweer. 21, 22 graden zullen geen uitzondering zijn. Morgenavond dan krijgen we te maken met een andere windrichting. Vanuit het noordwesten komt de wind en het weer verandert. Het begint met regen in de vorm van motregen of buien. In het weekend zijn er langere maxima. In het weekend zijn langere maxima dan vandaag en morgen bij een matige wind uit een noordelijke tot noordoostelijke richting. De lucht wordt droog, waardoor de wind frisjes aanvoelt. Volgende week wordt het overwegend droog in onze regio. Bij geleidelijk matig oostelijk briesje wordt het ook dan weer zonnig. En 's middags wordt het warmer dan gebruikelijk. Er zijn maxima van 18, misschien wel 20 graden weer te verwachten. Maar dat is pas volgende week. Dus morgenavond heel even een cooling down, letterlijk. Zover het nieuws. Je weet het, meer nieuws op de site omroep1m.nl, omroephorst.nl. Maar zeker ook in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Barbara Streisand met Barry Gibb, Woman in Love. Moet je nou je magnetron over et cetera nog even gelijk zetten? Het kan, het is 12:45 en je luistert en kijkt tevens naar Lunch Live. Sinds de drie basisscholen in Horst een eigen schoolbibliotheek hebben, pakken kinderen van 0 tot 12 jaar steeds vaker een boek. Binnen 2 jaar steeg het aantal uitleningen voor op school in de gemeente van 27.000 naar 47.000 boeken. En daarmee scoort de gemeente Horst en de Maas opvallend goed. Ondanks een landelijke daling in leesvaardigheid. Een verslag van Omroep Horst en de Maas.
1: Leesvaardigheid gaat ziender ogen achteruit in Nederland. Op allerlei internationale lijstjes zakken we steeds dieper weg. De bibliotheek in Horst wil daar graag iets aan doen. Een effectief middel daarbij blijkt de bibliotheek op school te zijn.
2: Sinds 2 schooljaren hebben we nu ook een schoolbibliotheek op de Twister, op de Wijsterbeek en op de Dolgaard. Dus eerst was het nog niet, moesten de scholen of de kinderen als die een boek wilden lenen naar het gasthuis komen. En nu hebben net als alle scholen in de kerkdorpen ook de scholen in Horst zelf een schoolbibliotheek.
1: En waarom is dat belangrijk?
2: Omdat je de drempel wil verlagen dat kinderen thuis boeken hebben om te lezen. Dus lang niet alle ouders hebben tijd of voor hun is de drempel te hoog om naar de bibliotheekvestiging zelf te komen in het gasthuis. Dus hun biedt je dan heel laagdrempelig de mogelijkheid om toch boeken te lenen. Om die thuis voor te lezen en dat kinderen die zelf thuis kunnen lezen.
1: Door de drempel te verlagen wordt het makkelijker om leesboeken te verwerken in verschillende lessen, zoals geschiedenis, aardrijkskunde, maar ook juist de taallessen.
2: Dit boek bijvoorbeeld is van Anna Wolf. Zij is een kinderboekenschrijfster die hele mooie verhalende boeken schrijft over allerlei onderwerpen. En als je bijvoorbeeld in de klas gaat hebben over de Tweede Wereldoorlog, dan is het een heel mooi boek om daarbij in te zetten. Het gaat over jongeren die in Londen tijdens de Blitz moeten zien te overleven en iedere nacht in de ondergronds moeten gaan slapen. En via zo'n goed geschreven kinderboek komt dat helemaal tot leven. En dat is veel voor kinderen dan veel interessanter dan een heel droog stukje uit een lesboek. Dus vandaar dat je die dan heel mooi kunt inzetten als voorleesboek. Of je kopieert 2 bladzijden en je gaat dat samen lezen. Goh, wat gebeurt hier nou? En wat voelt die hoofdpersoon? En waarom schrijft die schrijver dat zo? Zo kun je daar heel veel inzichten mee opdoen.
1: Naast de scholieren hoopt de bibliotheek ook juist de ouders en leraren te bereiken.
2: Veel ouders komen niet uit zichzelf naar de bibliotheek, dus die komen wel iedere dag op school. Dus dan proberen we ze via de school te bereiken. Dus vandaar dat alle scholen een mooie schoolbibliotheek hebben. En de leerkracht proberen we onder andere door workshops tijdens teamvergaderingen te bereiken. Om hun te stimuleren om iedere dag voor te lezen, begeleidvrij lezen, om die boeken te gaan gebruiken tijdens de lessen.
1: De leraren zien de voordelen wel van de bibliotheek op school.
3: Nou ja, eerst hadden we geen eigen bibliotheek. Iedereen had een beetje eigen boeken. Maar we wisten niet echt hoe we die diepgang in konden gaan met een stukje lezen. En eigenlijk door de komst van de bibliotheek op school en samen met de bibliotheek hier in Horst zijn we eigenlijk steeds meer die diepgang gaan opzoeken van oké, hoe krijgen we nou die leerlingen aan het lezen? En wat is nu eigenlijk goed leesonderwijs?
1: Al deze dingen hebben er dus ook aan bijgedragen dat jullie het als bibliotheek heel erg goed doen op nationaal niveau. Wat is de status daarvan?
2: We zijn nu genomineerd samen met 2 andere bibliotheken voor de beste bibliotheek van Nederland.
1: En zo blijkt de bibliotheek, misschien niet geheel onverwacht, dus de sleutel te zijn tot betere leesvaardigheid.

0: zo gaat het dan. Pareltjes van tranen worden losgelaten door Savage Garden. En dit allemaal in Lunch Live op deze donderdag 15 oktober. Beurtelings laten verschillende ouderen zich vallen op de dikke mat van Visio Plus in Horst. Het is geen les gymnastiek of judo. Deze ouderen leren hier hoe je veilig kunt laten vallen tijdens een les valpreventie.
1: Oh, juist. Ja, netjes gek.
2: Ouderen vallen massaal om tijdens de cursus valpreventie.
3: En valpreventie, wat is dat precies?
4: Ja, eigenlijk letterlijk wat het woord zit. Het preventief voorkomen van vallen. Dus we willen ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk stevig op de bien blijven staan.
3: En waarom is dat van belang?
4: We zien dat er natuurlijk een stuk vergrijzing is in Noord-Limburg. Mensen zien genoodzaakt om langer zelfstandig toes te motten blijven wonen. En we willen ervoor zorgen dat op zo veilig, fitte mogelijke manier gebeurt.
2: Veilig vallen is een voorname vaardigheid voor alle leeftijden. Maar vooral ook voor ouderen van belang.
5: Als je ouder wordt, dan worden de botten wat brozer. Je kan sneller wat breken. Je reactievermogen is minder snel. De kracht neemt misschien af, zodat je je voeten minder snel optilt. En ergens achter blijft struikelen. Dus het is ook gewoon heel erg gebaseerd op een betere balans. Meer kracht in de benen. Maar uiteindelijk ook dat je een actievere leefstijl krijgt. Zodat je meer kracht hebt en de reactievermogen misschien wat sneller krijgt.
2: Het initiatief wordt sinds enkele jaren georganiseerd door heel Noord-Limburg. Door een samenwerking van gemeentes, zorgverzekeraars en fysiopraktijken. De resultaten daarbij zijn positief.
4: We zien wel dat mensen ook daadwerkelijk minder vallen. Maar ik denk de meeste winst dat mensen ook gewoon echt veel meer

0: zelfvertrouwen hebben gekregen. Iets minder onzeker zien geworden. Aangeven van, ik heb weer het vertrouwen terug. Eerst was ik toch een beetje schoon in de deur op te lopen met allemaal losliggende tegels. En nu ben ik wel veel bewuster bezig met hoe ik loop. En ja, wat je er ook kunt zien, het gebeurde in een groep. Dus mensen hebben ook echt steun aan elkaar. Het feit dat je met elkaar erover kunt praten. Gezellig kopje koffie. Ik denk het sociale contact is ook echt heel waardevol.
1: De deelnemers die we spraken bevestigen de waarde van de cursus.
2: Hoe bevalt het tot nu toe?
3: Voor mij heel goed. Je leert heel veel. Je neemt heel veel mee. Dus,
2: ja. Ik hoorde dat u de oudste deelnemer bent van deze groep.
3: Schijnt. Ja.
2: Maar wel ook de beste, hoorde ik.
3: Nou, dat weet ik niet. Dat kan ik zelf niet oordelen.
2: En wat is iets wat u mee heeft genomen van deze training?
3: Ja, hoe je klein moet vallen. En de praktische dingen. Dus... ja, je leert er veel van.
1: Toch reiken de resultaten van de cursus verder dan alleen de verkregen vaardigheden.
0: Wij hebben een vrouw in Meerlo en die gaf aan, nou, ik heb eerst een poetsvrouw en die heeft de cursus in balans gedaan. Die duurt dan 11 weken, 2 keer in de week. En die zei, na die cursus heb ik gewoon die poetsvrouw weggedaan. Ik koos het weer zelf. Misschien heb ik het van tevoren ook wel zelf gekozen. Maar ik heb zoveel meer vertrouwen, ik veel meer steviger op te bieden. Ook in gesprek met anderen die me ook tips geven. Nou, hoe koos ik dat dan het beste doen? Toen dus heeft gewoon gezegd, poetsvrouw tabé. En ik doe het weer gewoon allemaal zelf. Ja, en dat is gewoon mooi. En als je ziet wat dat dan dat verhaal in die groep doet. Ja, dat is gewoon kei mooi.
4: Ja, mooi zo'n les. Zover Lunch Live van vandaag, van deze donderdag. En je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen weer. Dankjewel weer voor het luisteren en kijken. En we gaan er zo meteen uit met een stukje country. Hou je van country? Zet de muziekknop dan wat harder. Stella Leslie en Boston. Oh, nee.

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Drieze Recycling, tevens grondverzet en stroopwerk.

0: werkgelegenheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen en dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
6: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
7: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
6: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
8: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: De mazzel en wismergen.
1: Paul Verstegen met het LE Nieuws. De provincie trekt 100.000 euro uit voor een campagne die het officiële Europese keurmerk van de Limburgse vlaai bekender moet maken. Sinds 2024 mag een vlaai alleen Limburgse vlaai heten als die in Nederlands of Belgisch Limburg is gemaakt en aan bepaalde eisen voldoet. Met proeverijen en evenementen willen bakkers consumenten leren hoe ze zo'n vlaai kunnen herkennen. In Venlo stappen deze week zo'n 20 mannen voor de camera om zich uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Het gebeurde in aanloop naar de internationale campagne Orange the World. Die richt zich dit jaar vooral op de rol van mannen en jongens.
2: Op dit moment is het gesprek veel meer gaande dat mannen en jongens ook een verantwoordelijkheid hebben. Dat we dit samen doen en dat het niet alleen een probleem van ons vrouwen is. Maar dat dit ook een probleem is waar we anderen bij nodig hebben om dit te stoppen. Dus daarom de oproep aan jongens en aan mannen om zich ook uit te spreken.
1: De boodschap is dat ook zij verantwoordelijkheid moeten nemen en niet mogen wegkijken bij geweld. Buitencentrum De Pelen in Ospel blijft voorlopig open. Staatsbosbeheer was aanvankelijk van plan De Pelen en 6 andere bezoekerscentra eind dit jaar te sluiten, omdat ze al jaren verliesgevend zijn. Het besluit wordt uitgesteld na een golf van negatieve reacties. Wanneer de knoop definitief wordt doorgehakt, is nog niet bekend. Verschillende culturele instellingen in Weert waarschuwen in een gezamenlijk statement voor de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen op cultuur. Dat meldt streekomroep VML op hun website. De gemeente Weert wil vanaf 2028 2,5% minder subsidie uitgeven aan culturele instanties. Het jaar erna zelfs 5% minder. De bezuiniging zal verenigingen en inwoners, met name kinderen, jongeren en mensen met een kleine beurs, raken, zeggen instellingen als het Munttheater, Poppodium De Bosuil en de bibliotheek. Begin november worden de begrotingsplannen besproken in de gemeenteraad. Het weer. Vanmiddag veel zon, een klein briesje en een lekkere temperatuur van 21 graden.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Na het oplossen van een enkele nevel- en mestbank in de vroege ochtend was de zon er ook op tijd bij. Het was vanmorgen dan ook vrij zonnig, wel wat hoge sluierbewolking. Het is droog gebleven en om 12 uur schommelde de temperatuur rond de 16 à 17 graden. Vanmiddag blijft het zonnig, er is wat hoge sluierbewolking. En er staat een zwakke wind uit een zuid-zuidwestelijke richting. De maximumtemperatuur die komt vanmiddag uit op zo'n 20 à lokaal 21 graden.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. In de kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten van de NOS over een angstcultuur binnen de ploeg. Wel zegt de organisatie dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de eigen cultuur. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden.

0: Omroep Horst aan de Maas is altijd op zoek naar nieuws. Upload jouw bijdrage via onze website
1: omroephorstaandemaas.nl.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
7: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing.

0: maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van twee chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Een plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal 550 miljard dollar in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijze is voor de vijfde keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijze ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel. Allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: overal en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender. Voor nieuws, muziek en gezelligheid. Omroep Horst aan de Maas.
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I...

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod

0: de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham en er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Inwoners van Venlo die door een onvolledige AOW in financiële problemen komen, kunnen voortaan bij de gemeente terecht voor een aanvulling. De provincie steekt een ton in een campagne voor de echte Limburgse fly te promoten. En de uit Beegde afkomstige zangeres Floor Jansen gaat solo en stopt daarom bij de Finse band Nightwish.

0: Middagvitamine. Middagvitamine. Jouw werkdag met non-stop gevarieerde muziek. Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
1: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
0: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
2: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
4: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
5: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn, daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten.

0: Studenten tussen groepen jongeren, meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. In Weert zijn oplichters actief die zich voordoen als rioolontstoppers. Inwoners van Venlo die door een onvolledige AOW in de financiële problemen komen, kunnen voortaan bij de gemeente terecht voor een aanvulling. En de uit Beegde afkomstige zangeres Floor Jansen gaat solo en stopt daarom bij de Finse band Nightwish.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken. De spookrijder die zaterdagmiddag een ongeluk veroorzaakte op de A2 bij Breukelen was tijdens het rijden onwel geworden. De automobilist kwam op de andere baan terecht en botste op twee andere auto's. De spookrijder kwam daarbij om het leven. Het OM heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het weer, nu nog zonnig, later wat meer bewolking en het is 18 tot 20 graden.
2: De soundtrack van jouw dag. Omroep Horst aan de Maas.

0: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
6: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan

0: onze website driesehorst.nl.
1: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Tijdens werkzaamheden op de markt in Meersen zijn behalve een oude fundering van mergelsteen 4 graven gevonden. De Gulvijver in Valkenburg blijft de rest van dit kalenderjaar gesloten voor vissers om te herstellen van de gevolgen van extreme warmte, blauwalg en botulisme. En in Weert zijn oplichters actief die zich voordoen als rioolontstoppers.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van zon en wat hoge sluierbewolking. Bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gestegen naar zo'n 20, op een enkele plek zelfs 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. En dan vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond volgt vanuit het westen enige regen. Er staat een matige wind

0: uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt voor de regen uit nog zo'n 21 graden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Jaar 21.

gebied van kernwapens. President Macron zegt dat Europese NAVO-landen voor hun nucleaire afschrikking niet afhankelijk hoeven te zijn van de VS. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. Defensieminister Hegseth zei dat de executie door een vuurpeloton live zou worden uitgezonden, maar volgens Trump willen veel mensen zoiets niet zien. Het weer, morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen, dan is het nog maar een graad of 14.

0: Tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vader en zoon uit Herkenbosch worden verdacht van grootschalige drugshandel. Zo bleek vandaag tijdens een rechtszitting. Een grote hoeveelheid van door hen gemaakte pillen zou bedoeld zijn voor export naar Afrika. De sinds 2 weken vermiste 13-jarige Jaden uit Kadir en Keer is weer terecht. En de Geulvijver in Valkenburg blijft de rest van dit kalenderjaar gesloten voor vissers om te herstellen van de gevolgen van extreme warmte, blauwalg en botulisme.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van zon en wat hoge sluierbewolking. Bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gestegen naar zo'n 20. Op een enkele plek zelfs 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. En dan vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond volgt vanuit het westen enige regen. Er staat een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. En het wordt voor de regen uit nog zo'n 21 graden.
3: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP koppelen steun voor het belastingplan van het kabinet aan het asielbeleid. Ze willen onder meer de garantie dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen, anders helpen ze het belastingplan niet aan een meerderheid. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat lokale journalisten die voor het platform werken vanaf nu gevaar lopen. Het weer, morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht, later regen en ongeveer 14 graden.

Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zo als eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
3: Het invoeren van zo'n stapje van de seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
2: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
4: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
5: Duur?
4: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
6: Ga je renoveren of denk je aan nieuwe kozijnen? Kom naar het open weekend van Bouten Kozijn en Geveltechniek in Baarlo. Op zaterdag 17 en zondag 18 oktober. Je kunt gewoon binnenlopen tussen 10 en 4 uur in onze sfeervolle showroom. Onze adviseurs staan voor je klaar met persoonlijk advies.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
4: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
5: even een twintje afwijden.
4: Ja, nee, gewoon een statement maken.
3: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Service monteur van Expert.
7: Oh, hallo.
8: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
6: Zo, klaar is Kees.
7: Oh, dat was snel.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
10: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms kregen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
5: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas.
1: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van den Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
5: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
6: In welke vorm moet het dan gebeuren?
5: Ja, zwart op wit.
4: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van zon en wat hoge sluierbewolking. Bij weinig wind is de temperatuur uiteindelijk gestegen naar zo'n 20. Op een enkele plek zelfs 21 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen. Bij weinig wind koelt het af naar zo'n 8 graden als minimumtemperatuur. En dan vrijdag overdag zijn er zonnige perioden. Later op de dag neemt de bewolking toe. En in de namiddag of avond volgt vanuit het westen enige regen. Er staat een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En het wordt voor de regen uit nog zo'n 21 graden.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wante Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt dus het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf.

sun comes through after heavy rain.

0: weg te dromen. Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht, daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de

0: garage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14.